0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: I Am House Radio. This is I Am House.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

On Air.

Yo, I

0: huge, huge thank you to Onfield for that gorgeous guest mix. As I said at the top of the show, her new single Feel It is out now on Anjuna Chill. Be sure to check it out after the show. And thanks to you too for always spending this hour with us. We'll be back next month with another hour of the very best in ambient and down tempo with a guest mix from the one and only Mark Barrett. Till then, goodbye.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl.

0: Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

0: Voor horror-op-maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's. Meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met drie O's.
8: Hey, dit is Daniel Moro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
9: Turn up the heat.

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
0: Turn up the heat.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

0: dance.
1: These are next.
2: Free your mind. My love is what you find.
1: When Hot Dance continues. With a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: VIBs are next. When Hot Dance continues.
1: Upside down. Boy, you turn me. Boy, you turn me.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
9: Waar kunnen we u mee helpen?
10: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
11: Hot Dance Radio app.
10: Turn up the heat.

0: Breakfast Beats every Saturday from 8 a.m. to 12 p.m. Good morning!
1: Ik zeg een hele goede morgen Nederland en we zijn er dan met Breakfast Beats tussen 9 en 12 uur. Net 9 uur geweest. Mijn naam is Peter en het is vandaag 4 juli. De zon die schijnt, jij bent wakker of je bent net wakker geworden, is allemaal hetzelfde ding. Ja, en dan luister je naar Breakfast Beats. We hebben echt wel leuke dingen, want het is een bijzondere week, een historische week geweest afgelopen week in de Nederlandse dance scene. Daar gaan we het over hebben. Een festival dat je binnenkort de stuipen op het lijf jaagt. En we zoomen in op een man die bewees dat je als architect toch beter iets anders kunt doen met je diploma blijven hangen. Dit is Breakfast.

Heerlijke tracks om mee wakker te worden. Skrillex en Justin Bieber, Where Are You Now? We hebben nog veel meer. Topic en E7S met Kerncraft 400. Een favorietje van mij. Ik hoop ook voor jou.

0: Met Adam Port en Strive is het iets over kwart over negen geworden. En dan is het tijd. Eerste keer doen we het. Komt-ie.
1: Hot Dance Flash.
0: Zo is dat. Ja, we hebben de eerste keer de Dance Flash hier bij Hot Dance Radio in de Breakfast Beach. Ik wou club zeggen, maar dat doe ik niet. Oké, nieuws 1. Dit is groot. Vorige week vrijdag heeft DEFCON 1-1. De moeilijkste beslissing is in bestaan genomen. Het festival in Biddinghuizen is volledig afgelast vanwege code rood voor extreme hitte. En Q-Dance opende een statement met de woorden: het ondenkbare is gebeurd. En dat klopt. Het was de allereerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat het KNMI code rood afgeeft vanwege hoge temperaturen. En 10.000 bezoekers stonden op de camping. Mensen waren ingevlogen vanuit Australië, Mexico, Amerika en moesten midden in de nacht hun tassen pakken. Ja, ze mochten nog een nachtje blijven, maar de organisatie belooft alle tickets terug te betalen. Meer info die gaat volgen. Is heel pijnlijk, maar ook de juiste keuze, want veiligheid first altijd. Dan hebben we itemje 2 en dat is een stuk vrolijker. Digital heeft deze week het volledige programma bekendgemaakt voor hun ADE shows in oktober. 8 shows, 4 dagen, 2 locaties. De NDSM Loods en de Kromhouthal. Op de line-up: Tintlikker met een volledige liveshow. Joris Voorn, Kevin De Vries, Miss Monique, Leen Eet, Shimza en Vol Amour. Tickets zijn te kopen, nou dat vind je wel. En als je de ADE serieus neemt, dus een van de beste programma's van het jaar. Hebben we nog eentje. Tomorrowland, over 2 weken begint de 2 Belgische weekenden. En de settijden zijn deze weekend bekendgemaakt. Van Tomorrowland op de hoofdpodia: Dave Guetta, Martin Garrix en Calvin Harris. Headline in weekend 1. Zo hé, dat is een goede line-up. En Hartwell stapt in weekend 2 op in het... dan zie je hem op mainstage. Meer dan 500 artiesten, 16 podia. En het thema dit jaar is Conscientia. Oké. Als je er dit jaar niet bij bent, zet dat vast in de agenda van volgend jaar. Want dat is simpelweg het grootste dance weekend volgend jaar. Straks artiesten spotlight en we hebben nog festivalnieuws, dus nog meer festivalnieuws. Maar dit was die dan, de eerste Dance Flash.

0: dein Sleepyhead.
1: I'll be waking up in the morning.
0: Hot Dance Radio.
2: Het is alweer even over 9:30 en ik zeg goedemorgen. En als je net wakker bent, dan is dat een mooie dag. Je luistert naar Hot Dance Radio en een nieuw programma. Ja. Breakfast Beats elke zaterdag tussen 9 en 12 uur. Misschien pakken we een uurtje eerder, maar dat moet ik even overleggen. Een beetje onderhandelen met de directie hier. Je werd net wakker dan met Clooney Groove Theory. En tot aan 12 uur met een aantal itempjes waar je op kan afstemmen. Bijvoorbeeld 9:45, daar gaan we een artiest in de spotlight zetten. Heb je zelfs iets van ik heb een artiest aan, daar wil ik meer over weten. Dan stuur een WhatsAppje naar Hot Dance Radio via de Hot Dance Radio app. En rond 11:15 dan gaan we wat inzoomen op festivalinformatie. Zodat als je van plan bent om vanavond of vanmiddag naar een festival te gaan, dat je alles over weet. Laatste informatie, aflastingen of zo. Nee, dat was vorige week. Dat hoorde je net al in de nieuwsitems. Dadelijk, na de break, Zurb Ty Dolla Sane en Wiz Khalifa.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
0: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

De DJ achter deze creatieve samenwerking is Zurp, oftewel Matheus Zerbina Massa uit Brazilië. Je luistert naar Hot Dance Radio met de Breakfast Beats tot aan 12 uur. Hier voor jou, Martin Garrix en Lauf.

0: Je hoorde In Your Eyes van Alesso en One Republic. Ik zeg tegen iedereen die net wakker is, goedemorgen en de Fitmoni ook.
1: Hey, hallo en goedemorgen.
0: Ik wil het nog even met je hebben over het voetballen. Ja, ik ben dus die bewuste nacht ben ik dus wakker gebleven. Nou ja, tot 20 minuten. Ik denk, nou, dit gaat wel goed komen. Ik ben in slaap gevallen. En uiteindelijk de volgende ochtend heb ik toch nog... de laatste 3 kwartier heb ik nog een keer gekeken. En toen dacht ik, oh nee, verlenging. Ja, verlenging. En daarna werd het penalties. Ja, ik heb er altijd een slecht gevoel bij. Als Nederland penalties moet maken. Dan is goed. Maar als ze moeten nemen, gaat het heel vaak mis. Maar ja, goed, ze verloren. En dan is het opruimen met je oranje spullen. Of je bent gewoon voor de Marokkaanse ploeg. Dus daar word ik dus nu fan van. Die gaan volgens mij morgenavond of vanavond om 7 uur tegen Canada. Ik geloof vanavond tegen... Ja, ik ga het nog eventjes checken. Maar ik heb al geoefend. Hoor je? Ja, het kan allemaal.

I Like the Way You Kiss Me van Artemis. Ik weet in ieder geval zeker dat onze luisteraars, en dat komt allemaal door al die WhatsApps die binnenkomen, zijn over het algemeen zijn het tuinliefhebbers. Of ze gaan sproeien of zo. In ieder geval, er moet iets gebeuren bij de bloemetjes op de balkon of ergens in de tuin. Hartstikke goed dat jullie dat doen. En geniet er ook van. Zo direct Eric Prydz, maar eerst

0: The Beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
6: When you close your eyes, the adventure begins.
5: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
1: Turn up the heat.

0: Voor degene die het eerste uur hebben gemist, je bent alweer ingeschakeld op het tweede uur van Breakfast Beats tussen 9 en 12 met Peter. En als je net wakker bent, dan ga ik je nog extra wakker maken.
1: Hey, psst. It's time to wake up. Breakfast Beats, every Saturday, from 8 a.m. to 12 p.m.
2: Good morning!
0: Wat een welkom is dat. En als je net wakker bent inderdaad, dan heb je zoiets van, nou oké, je wordt helemaal in die radio gezogen. Tussen 9 en 12 hebben we de allerbeste tracks. Ook veel informatie. We zijn al een rondje nieuws geweest, dance nieuws. Maar dadelijk rond kwart over, dan schakelen we even door naar een artiest die we dan in de spotlight zetten. Rond kwart over 11, als je dan toch nog naar een festival gaat, dan kan je daar het allerlaatste nieuws over horen. En als we echt laatste nieuws hebben, ja, aflassingen of veranderingen of tickets die alsnog te koop komen, dan hoor je dat ook rond kwart over 11. Je luistert naar Hot Dance Radio. Mijn naam is Peter, ik heb het al gezegd. Eerste keer op de zaterdag en ik ben er hartstikke blij mee. Dus blijf erbij. We hadden zojuist Ugel en Solto en nu speciaal voor jou Let's Go van Jaden Boysen.

0: Je hoorde Anima en Ellie Goulding. En we zitten al in het tweede uur van de Breakfast Beach tot 12 uur. Maar dadelijk hoor je Silva Bumba. En een van de meest spannende UK garage scene producers uit Sheffield. Na de break, tot zo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

daar heb ik toch helemaal niks verkeerd gezegd. Silva Bumba was dat. Geweldig artiest. Ik ga een applaus vragen voor Ella Henderson. Switch Disco featuring Alok met Under the Sun. What?

is House Mafia en Nicky. En het is ongeveer 10:45 geweest. Rise and shine, sleepyhead. I'll be waking up in the morning. Heart Dance Radio. Leuk dat je afgestemd bent deze ochtend. Ik doe het allemaal speciaal voor jou. En ik ben wel benieuwd wat jij dan aan het doen bent. Want we weten dat veel luisteraars in de tuin bezig zijn. Tenminste, we hebben een aantal reacties gehad. Maar als je boodschappen gaat doen, want ik kan me voorstellen, de typische zaterdagboodschappen. Wat gaat er dan in het karretje? Is dat voedsel? Of zijn dat plantjes? Of ga je juist iets praktisch doen? Iets ophangen? Moet je wat gaan klussen? Of is gewoon iets lekkers, omdat het... zaterdag is. Nou, laat het mij weten via de Hot Dance Radio app. En als je dat appt, dan kan ik het ook delen met anderen. Hier is Medusa, One Republic.

Ik vind het wel lekker om wat te horen van Fedde Le Grand met One Two Step. Hij is wereldbekend geworden met Put Your Hands Up In The Air, Put Your Hands Up In The Air. En ik dacht dat hij uit Breda kwam, tenminste, dat dacht ik, Chesto en Fedde Le Grand. Maar hij komt uit Utrecht. Hij treedt aanstaande 18 juli op het festival Porkerville in Duitsland. Ik heb het gebakje van de ochtend, ofwel het ontbijtje van de ochtend klaarstaan. Lost Frequencies en Bastille met Head Down.

0: These are next.
1: Save me tonight.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren zonder in slaap te vallen? Geef je IT

0: contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Turn up the heat.

0: alweer derde uur van Breakfast Beats tot aan 12 uur. En voor degene die net wakker is geworden, nog één keer die wekker.
1: Hey, psst. It's time to wake up. Breakfast Beats, every Saturday, from 8 a.m. to 12 p.m.
2: Good morning!
0: Goedemorgen, goedemorgen. Ja, deze eerste editie, die zal wel een beetje wennen. Maar we hebben wel een vast recept. Kwart over negen, wat nieuws uit de dancewereld. Kwart over tien, dan zoomen we in, spotlight op een artiest. En kwart over elf, dan voor alle festivalgangers het allerlaatste nieuws. En opmerkelijk nieuws, maakt niet uit. Nieuws wat jij wil delen, kan ook. Dus ja, dat wetende. Jennifer Lopez hoorde je, David Guetta, daar zijn we mee gestart. En ik heb voor je klaarstaan, Zurb en de Chainsmokers met het nummer Addicted.

0: Het is 11:15 geweest. Tijd voor Festival Check.
1: In a world where we want to know everything before we make our move. Breakfast Beats brings you the latest dance and festival news exclusively for you. Every Saturday at 11:15 a.m. only on Breakfast Beats. This is Breakfast Beats Festival Check on Hot Dance Radio.
0: Oké, Festival Check, want de zomer is echt losgebarsten. De eerste stop is Awakenings Festival van 10 tot en met 12 juli Beekse Bergen in Heelvarenbeek. En de line-up leest als een wie is wie van de techno. Charlotte de Witte, dat is echt een gave dame, joh. En Emily Lenz, Ben Klok, Len Faki, Speedy G, Joris Voorn en Jozef Capriati. Zo. En dat is nog maar een greep. Het festival is uitverkocht, maar wil je volgend jaar mee? Ze hebben al een Priority Access voor AW.

Maintenance 2027 openstaan. Doe het nu, want het gaat heel snel. Dan Tomorrowland Boom België 17 tot en met 19 juli voor weekend 1. Op dag 1 van het weekend 1 staat Martin Garrix, de Boss Jackers en Sebastian Ingrosso op Mainstage. Plus Sam Veld verderop op het terrein. En Calvin Harris maakt zijn allereerste optreden op Tomorrowland België. En dat is een debuut dat veel mensen al jaren willen meemaken. Tickets voor Tomorrowland zijn via de officiële website en kanalen zijn die verkrijgbaar. En dan nog even vooruitkijken naar 8 augustus. Dance Valley keert terug naar Spaanwouden voor zijn 31e editie met Hartwell, Calvin Harris, Ferry Koster en Outsiders en Headliners als headliners. Maar dan meer dan 100 acts zijn aanwezig. 10 stages de hele dag buiten. Ze noemen het zelf Woodstock of Dance. En dat is geen overdrijving. Tickets zijn nog beschikbaar. Je vindt het wel als je gaat googlen. Dit was de eerste festivalcheck bij Hot Dance Radio. When I-

0: de Noise Zoo met The Summer of 91. The Summer of 91, dat zou ook een ander liedje kunnen zijn. Hey, dadelijk na de break hebben we Rehab. En Rehab heeft een Nederlands-Marokkaanse afkomst. Dus die is één moment was hij voor Nederland. Ik denk dat hij nu heel erg hard voor het Marokkaans voetbal juicht. Dadelijk na de break zijn track.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
4: Hot Dance Radio.
5: Hey, boss. Ready to spread your vibes?
6: Spread them where?
5: Around the world.
6: Around the world?
5: Okay.

Niks te weinig gezegd. Goede samenwerking tussen Rehab, Mufusa en Rani. Rise and shine, sleepyhead. I'll be waking up in the morning. Hard Dance Radio. Ik zei al, Rehab die komt uit Breda. Zijn origineel naam is Fadil El Ghul. Heeft veel optredens gehad en samenwerkingen. Remixen onder andere voor Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga en de Chainsmokers. Nou ja, of die voor of dat hij het zelf heeft bedacht, weet ik ook niet. Maar hij is inmiddels een van de grootheden, Nederlandse grootheden. Hij kan in het rijtje van Hardwell, Afrojack en Chesto. Een goede internationale dance producer. Je luistert naar Hot Dance Radio. We hebben nog een klein half uurtje te gaan deze ochtend. En daarna komt het middagprogramma en straks erover meer. Maar eerst hebben we een goede track van Juiced, Jaxxal en John.

zitten in de laatste 10 minuutjes van deze show, deze ochtendshow. Leuk dat je geluisterd hebt sowieso. Ik doe daar even afscheid nemen. Maar ook leuk dat je gereageerd hebt. Want via de WhatsApp, oftewel de Hot Dance Radio Hotline, krijgen we dus die berichtjes binnen van de vraag was, wat doe je dan in jouw winkelmandje of in je winkelwagentje? En ik dacht van nou, dat is allemaal gezond voedsel en zo. Dat is een beetje, dat zijn een beetje de luisteraars van Hot Dance Radio. En zeker van deze ochtend en zeker bij mij. Maar het is chips, kaasjes, worstjes en dat allemaal. Want ja, iedereen die, of in ieder geval veel, die kijken weer naar voetbal of zitten lekker te Netflixen of naar andere streamingsdiensten. En genieten dan van wat ze dan gaan doen. En het lekker zoals ze gekocht hebben. Nou, dat weet ook weer. Is ook weer een verantwoord onderzoek. Je gaat horen. Dimitri Vegas en

Zo. Ja. Die komt even lekker binnen. Dit was jouw Breakfast Beats update voor deze mooie zaterdagochtend. De allereerste editie. Ja. Ik vond het leuk. Ik hoop jij ook. We hebben de DEFCON situatie besproken. Respect voor iedereen die er was. En ook voor Q-Dance dat de juiste keuze gemaakt was. Ook al was het kapot pijnlijk. We kijken vooruit naar Awakenings, naar Tomorrowland en Dance Valley. En we hebben gekeken naar een vrouw die na veel doorzettingsvermogen een wereldtrek maakte. En de naam was Rosala. We sluiten dit blok af met iets wat op dit moment bij vrijwel elke set in de scene opduikt. Een track die je wakker maakt, die je meeneemt en die precies past bij een zaterdagochtend waarop je de zomer echt begint. Waarop de zomer echt start. Dit was Breakfast Beats op Hot Dance Radio. Geniet van je weekend, ga erop uit. Mijn naam is Peter Linders. En zorg goed voor jezelf op die festivalterreinen. Zeker met het weer. Veel plezier bij Marcel Kroonen zo direct met Lunch Drops. Hier is Nia met Some Say, de Felix Jean remix. Tot volgende week. Zaterdag om 8 uur of 9 uur.

0: Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
9: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
10: Hot Dance Radio app.
9: The Hot Dance Radio app.
11: Turn up the heat.

bij Lunch Drops hier op Hot Dance Radio. Ik ben Marcel en twee uur lang nu de lekkerste dancemuziek op jouw radio tijdens de lunchuren tussen 12 en 2. En wat voor een zaterdag is dit? Nou, als ik een beetje om me heen kijk, is het weer een festivalweekend. Ik licht er eentje uit, Wish in Lieshout. Heerlijk festival, gisteren al begonnen en loopt door tot morgen. Maar ook Amsterdam, Spijkenissen, ik zie overal leuke events. En jij hebt de beste plek, gewoon voor jouw radio. Geen rij voor de bar, geen rij voor de deur, alleen lekkere muziek. We begonnen met Talk to You van Another and 45 Ultra. En we gaan door met Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind.

0: Fatboy Slim, Praise You. En over Praise You gesproken, na de break heb ik een Nederlander, een Nederlandse DJ, die 5 keer werd gekozen tot de beste van de wereld. Wie is dit? Dat hoor je zo.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl, met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
5: Hot Dance Radio.
6: We were born in a different time.

100. Geen enkele DJ doet hem dat na. Het antwoord was natuurlijk Armin van Buuren. Nu met Sam Gray en Dream a Little Dream. Dit is Lunchbox op Hot Dance Radio. Nu James Hype, Be Mine. You give me high.

naartoe. Yugol, Imuel Angel en Ultranate. En die laatste stem, die ken je ergens van. Deze dame, Ultranate, die zong eind jaren 90 de geweldige wereldhit Free. En als je denkt, hoe klonk dat dan ook alweer? Nou, dat kan ik je gewoon even laten horen.

Dino en China hier op Hot Dance Radio met opgepast Watch Out. Het uur maken we af met Put 'em High van Stonebridge en Therese. Maar eerst dit, MK en Crystal en Dior.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: What's up, everyone? This is Fetal Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat.

Rexha samen met Faithless. En dan nu een Nederlander die begin dit jaar de Ziggo Dome totaal uitverkocht. 15.000 man voor één DJ. Frankie Rizzardo, dit is Shinjuku.

Petter Le Grand op Hot Dance Radio. En die hoor je vanavond nog een stuk langer. Ja, want om 11 uur draait Fedde zelf een uur lang hier op Hot Dance Radio met de Dark Light Sessions. Nu eerst Alesso samen met Nate Smith. I Like It. Woo!

0: Lost Frequencies met Love is the Only Thing. Wij gaan even naar de break en na de break gaat het vuur weer aan. Wow, waar dat vandaan komt, dat hoor je zo.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

Zuid-Afrika. Shimsa, Echo en Kasengo met Fire Fire. Hier in Lunchbox op Hot Dance Radio. Nu eentje die je al direct herkend hebt. Met de eerste noten. Natuurlijk, dit is Wake Me Up van Avicii.

Calvin Harris en Neo. In Spijkenissen stromen om deze tijd de eerste mensen het terrein op. Een heel festival vol onder de brug. En wij gaan door met Gorgon City en Drama. You've Done Enough.

Starving, Haley Steinfeld en Zet waren dat. En daar kun je niet doorheen praten. Zo mooi is dat einde. Lunchklok zit er bijna op. Ik sluit straks af met She's Gone, Dance On van Disclosure. Daarvoor heb ik nog voor je Show Me Love van Wish DMC, Bees and Honey. En na 2 uur staat hij klaar, Peter Teunissen met zijn Hits With A Beat. Morgen ben ik er weer, zelfde tijd. Eerst nog dit. Lucas en Steve op Hot Dance Radio. Where Have You Gone? Ik wens je een hele fijne zaterdag.

0: Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horen op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

0: Dat is een belangrijk gegeven in het leven, toch?
1: Ja, zeker. En we hebben graag respect voor al die DJ's die zo hard voor je werken, toch? Zeker op festivals en in de club zien. En daar heeft Frankie Rizzardo, ontvangt daar veel respect voor. Je hoort hem zo meteen, en dat kan ook niet anders met zo'n enorme Italiaanse naam. Respect voor Frankie, met veel zo meteen. Maar eerst Phoenix, dit zijn Marshmello en

0: Stay van Fisher. Houd deze radio, the hits with the beat. Stay or go. Ben jij een thuisblijver dit jaar of ga je lekker op vakantie? Heb je een reisje geboekt? Misschien al een paar maanden geleden? Of moet je nog een reisje boeken? Ben je een last minute boeker? Wie zijn gelukkiger voor de vakantie? De vroegboekers of de laatboekers? Meer erover straks.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

genieten. Ben je al aan het genieten van het beeld wat je hebt van die vlucht naar Ibiza? Ja, of een ander land waar je lekker naartoe gaat om te genieten van de zomer en misschien wel heel veel beats in het buitenland. Ja, of je hebt nog niet geboekt en dan moet je dat nog doen. Blijkt zo te zijn dat mensen die vroeg boeken veel meer vakantiepret hebben, veel meer voorpret hebben en daar naartoe leven. Dus je bent misschien al 16 weken in een goede staat. Maar als de mensen terugkomen van vakantie, dan is het eigenlijk voor iedereen hetzelfde, het geluksgevoel rond de vakantie. Ja, Hot Dance Radio.

Dance Radio, The Hits with a Beat, die hoor je hier. En ik roep altijd, ik dans met je mee, hè. Maar Mark Simons, die loopt hard met je mee. Op zondagmorgen. De Hot Dance Radio Weekend Reset. Ja, ja, vanaf 9 uur. Als je misschien je gaat hardlopen op zondagmorgen. Zet je gewoon Hot Dance Radio aan. En met de juiste beat begeleidt Mark je. Want dat doet hij zelf vaak ook. Hardlopen op een goede beat. Dus hij weet precies wat hij doet. Hot Dance Radio zometeen, James Hype, Kelly Lee, More Than Friends is Regard and Quaps.

James Hype en Kelly Lee en More Than Friends bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. Zeker. En het festivalseizoen is natuurlijk lekker los. Ja, toch? En op sommige festivals komen artiesten elkaar tegen en gaan ze samenwerkingen aan. Dat geldt ook voor Lost Frequencies en Sonderling. Zo is dat gegaan. Love to go zo meteen, maar eerst Crystal and Ocean. Dit is The Days.

0: continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?

Griffin bij Hot Dance Radio, de hits with a beat, die hoor je hier. En er is een man die heel veel foto's deelt over zijn gezinsleven op de socials. Ik heb het over David Guetta. Hij heeft natuurlijk kinderen gekregen en er wordt flink op gereageerd. Heel veel mensen vinden het gewoon heel leuk om die kinderen te zien op de socials. Maar er zijn ook mensen die zich heel afvragen van hoe combineert hij toch dat gezinsleven, zoveel kinderen, inmiddels met een enorm druk tourschema. Maar het lukt David, geloof hè? Ja, is gewoon meteen hoor je met Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Eerst Topic, Fireboy, DML en Nico Santos, Buddy.

0: Dat DJ-leven, waar zit er ook een keerzijde aan? Straks meer erover.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

dat is toch weer een mooi werkje van John Sammert. Featuring Ines en Crystallized. Bij Hot Dance Radio, The Hits with a Beat, die hoor je hier. En ja, die John Sammert heeft natuurlijk een mooi glamorous leven in de clubs. Waar hij staat te draaien voor jou en jij lekker uit je bol kan gaan. Maar zit er ook een keerzijde aan? Nou, voor hem wel. En dat deelt hij ook gewoon op de socials. Slapeloze nachten, vliegvelden, eindeloze studiosessies. Hij deelt het met iedereen en daardoor is hij ook natuurlijk ontzettend geliefd. John Sammet bij Hot Dance Radio. Zometeen Swedish House Mafia. Hier is Medusa, One Republic en Leone. Fire.

Nee, het gaat namelijk over de liefde van Sonic die onbeantwoord bleef. Omdat deze man dacht, nou, die Sonic die valt alleen maar op mijn succes en mijn geld en mijn allergies. En behalve op mij. Maar het was helemaal niet zo. Het was andersom. Ja, dat is nog. Probeer duidelijk te maken. En ook in deze track. En Matt Cesari heeft er iets leuks van gemaakt samen met Jewel. Hot Dance Radio met Eliza Rose en Interplanetary Criminal.

Precies, die van Lucas en Steve bij Hot Dance Radio. I want it all. Je krijgt het ook allemaal. Al die weekend beats zometeen na 4 uur. Maurice Franke zit klaar voor je. Maar eerst nog even KX5 en Hela. As

0: Caesar next. When Hot Dance continues.
1: Free your mind. My love is what you find.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Lekker deze. De Bauza Magnetic hier op Hardas Radio. Welkom. Het is 4 uur geweest, de zaterdagmiddag, terwijl je niks aan het doen bent. Hooguit misschien, auto aan het wassen of zo. Zijn we dan met de hits en de classics. Zometeen Marshmallow en Partygolderman. Naar Brospa en Clooney nu. Hot Dance Radio. Free your mind.

0: Dat is ook wat, hè? Er is geen discotheek meer te vinden in Breda. Daar komt namelijk Tiësto vandaan. Hij zit met zijn handen in het haar. Of hij nergens anders kan draaien. Bijvoorbeeld, Tiësto, hoor je Bring Me To Life. En daarvoor Afrojack, Sia en David Guetta en Wake Tonight. Meer hits en classics onderweg.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.

Wordt het tijd voor een nieuwe Kelvin. Samen met Ellie Goulding, Jordy Kelvin Harris. En Free hier op Hottest Radio. Half 5 geweest. Welkom. Dit is Hottest Radio op de zaterdag. Jouw vrije zaterdagmiddag met Daft Punk en Pharrell Williams. Naar Shimsa, Arco en Kazango nu. Hottest Radio. Fire, fire. Bye bye.

Alles of niets. All or nothing topic in HRVI hier op Hardas Radio. En voor de Joel Corey en Tom Grennan en Lionheart. Nou ja, het is wat minder weer dan vorige week. Ja, dat is een feit natuurlijk. Het is maar nu een graadje 24, maar het is eigenlijk beter hè, dan die 37 graden. Maar wel even zonnige muziek op de radio. Wat dacht je van deze? Klank Carousel, Sonantans.

En dan hoor je eigenlijk erachteraan Jason Derulo. Nee, dit is van de Young Marco. En What You Say hier op Wild Dance Radio. Daarvoor nog zonnige muziek op de radio. De Sonnentans Klank Carousel. En dit is Lucas en Steve en George Shaw. Hè?

0: Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Isabel Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

Ah, die gasten gaan lekker met deze Talk To You. Another Summit 54 Ultra. Ze hebben al 95 miljoen streams met deze te pakken. Maar hun vorige hit, 238 miljoen streams, 116 miljoen streams. En dat allemaal voor Another. Welkom. Hot Dance Radio. Is al net zo.

Is wel lekker chille muziek, hè? Clapton samen met Hannibal Lane. En Black and Gold, daarvoor nog Jams, Hype en Be Mine. Meer klassiekers, meer hits en meer, ja, wat zal ik zeggen, muziek die je eigenlijk moet horen als het 37 graden is, toch? Maar nu kan het ook. Zoals deze van Adam Port, samen met S.G. Lewis en

0: We zouden bijna vergeten dat het origineel natuurlijk van Mojo is. Alweer heel lang geleden. En een nieuw uitgebracht in 2025 door Oliver Heldens. Lady, Hear Me Tonight. Meer hits onderweg voor.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Die man denkt niet zwart-wit. Thomas Gray heet die. Rumors hoorde je. Blauw grapje. Half zes geweest. Welkom. Eet smaker trouwens als je leden bent. It's Bakkerman en Rani. Yes. Afrojack en Never.

Nou hoor ik je denken van, hé, ik ken die muziek ergens van, dit trompetje. Klopt, van Alex Caudino en Crystal Waters in Destination Calabria 2008. Maar het origineel is van Eenoor en Natasha in de Calabria 2007. En het heet eigenlijk Trompethouse. En ik heb even opgezocht wat nog meer Trompethouse heeft. Luister maar even. Namelijk Magina en de Bailar, Top Hones. En Sam Blanche, Diamonds, heeft ook Trompethouse. Nou ja, zoek ze maar allemaal op. Trompethouse, lekker hoor. Hey. Tijdens deze, ja, dit weertype, zeg maar. Over weertypes gesproken, muziek. Wat over dit weertype hoort. You go on topic nu. Hier is I Adore You.

All Day and a Night. Jack Jones en Martin Solveig. Dat van Hugo en Topic. I Adore You. Zometeen na 6 op de radio Weekend Beats in the Mix. Dit keer door DJ Dimitri. Zometeen na 6. Ik spreek je morgen weer.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hey, dit is Daniel Mauro. Check out the Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
9: Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
4: Hot Dance Radio.
5: This is Glitterball.
6: Where disco meets house. Mixed by DJ Keanu.

0: where disco meets house.
1: DJ Keanu. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
6: When you close your eyes, the adventure begins.
5: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
7: Turn up the heat.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: It's your party on.
1: Back, back, so my back.
0: It's your party on.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Purple Disco.
4: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

some

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
8: Hot Dance Radio.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
3: Tuesdays on ATS Radio are strictly for the

zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl.